0: Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
3: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig!
2: 1, 2, 3.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lekschieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. Radio Slep, meer bericht. We wisselen vandaag op

0: opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiseleden opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiseleden en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse Voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lekschieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. Radio We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiseleden opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiseleden en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse Voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
0: De nacht van Oost-West.

zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen twee metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. Radio We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook. Fijn weekend.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
4: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
4: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiselede opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiselede en Wingene. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaars.

0: Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
4: De gezelligste in de regio.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.

Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één op één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingenen de week van de Fair Trade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fair Trade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpen opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.

0: hebben wij al gedaan van test, micro?
1: Jut, jut. Test, test.
0: Dan is het goed. En we gaan hem gewoon verder testen. Welkom, beste luisteraars, bij deze wekelijkse afspraak hier op Radio Oost-West.
1: Goedemorgen.
0: Joke.
1: Ja, ik ben er terug.
0: Je bent helemaal terug op de radio, maar ook van in België.
1: Oh, wat is dat hier? Ik zit hier met een dikke trui. Mijn chauffage die ligt aan thuis. Want ik ben terug van maandagavond. Toen we landen in Brussel was het maandag. Redelijk, ça va van weer. Wij moesten over de tarmac. En ik zette nog maar voet aan de grond en ik had zoiets van, amai, het is hier koud. Het was hier 24 graden. Ik heb direct mijn trui moeten aandoen, want ik had echt koud. Ondertussen zit ik al met een verkoudheid en ik heb het al ganse week koud. Ik kan er niet aan doen. Ik wil terug.
0: We hopen dat we straks een en ander kunnen vinden om jou op te warmen.
1: Mappa, dat komt wel goed.
0: Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk ook al verzoekjes en die mogen nog steeds komen hier op onze 3 uur durende Vraag maar aan.
1: Ja, op 0151 48 49 50. Mailen kan naar info@radioostwest.be of je gaat naar het formulier van Vraag maar aan. Je vult het in en het komt bij ons terecht. Voilà.
0: Heel benieuwd. En dan komt het gewoon
1: on my radio.

0: Ja, het klinkt misschien een beetje oud, maar eigenlijk als je zou kunnen zeggen, it's just the same old show. Het is
1: elke week, hè?
0: Show.
1: Ja,
0: voilà. Dan zit daar toch ook wel wat waarde in. Hè? Dat is niet zo
1: zal
0: van,
1: zijn.
0: Het is iedere week hetzelfde, maar het is toch iedere week ook een klein beetje anders.
1: Ja, het is iedere week, vraag maar aan. Dus het is iedere week, elke week dezelfde show, maar ja.
0: Ja.
1: Het is toch iets anders.
0: Dat we iedere week mogen zijn, dat is eigenlijk al heel mooi. En van iedere week gesproken, Joke.
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Ja, Joke, nou wat een goeiemorgen.
1: Dag, José.
2: Ja. Ja. En wat is het met u?
1: Ja, goed.
2: Ah, ja.
1: Als we hier mogen komen, is het altijd goed.
2: Ah, ja, joh. Bij mij is dat zo niet.
1: Oei.
2: Kort van Noosen, dat kan ben ik.
1: Ah, ja.
2: Ik heb ook een zin in de radio, dat hoort.
1: Ja, klopt.
2: Ja. Top,
1: maar weet je wat? Hey, onkruid vergaat niet, hè, José?
2: Ja, ik weet het.
1: Zeg maar, hoor.
2: Gevaar ook, hè.
1: Ja.
2: Kijk, maar ik ben dat niet.
1: Ja.
2: Freddy Brak, Rode Rozen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is voor mijn vrouw, Mariette Meijer. Ook voor mezelf. Ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook voor Jacqueline Priem. Ook voor Jeannette Major, ook voor Christian de Buis, ook voor Iris Priet en zijn vrouw Rita, ook voor Heet Madou en zijn vrouw Marianne, ook voor Albert Thuis en zijn vrouw Rosette, ook voor Lars Schoonert en zijn vrouw Denise, ook voor Wifi Bertram en vrouw Diana, ook voor Frans de Man en zijn vrouw, en ook, maar dan niet mee, ook voor Patanka. En haar man, en ook voor ons oorstwaarsteam, en ik moet nog erbij zeggen, dagelijks de verpleegsters die komen naar ons van iemand.
1: Ah, kijk, ik ga hier even, ik heb hier een spoedgeval, want er loopt hier een joekel van een spin rond.
0: Ik denk dat het een beetje een tijd is dat de spinnen binnenkomen.
1: Ja, maar
0: dat...
1: ik moet er niet van weten, echt niet. Nee. Is niet mijn ding.
2: Ja.
1: Maar het is wel een grote.
0: Het is een grote die hier binnen zit in onze studio. Ja, ja.
1: Momentje.
0: Ja, Joke is nu eventjes weg. We gaan hier eventjes een slag horen. Ja, oké. Okay. Ik ga Joke eventjes laten doen, hè, José. Wie slaat er bij jullie de spinnen dood? Wie slaat er bij jullie de spinnen dood, José?
2: Ik.
0: Ah, jij. Voilà, oké.
2: Ah
0: ja, maar hier heeft Joke haar schrik overwonnen en ze heeft het gedaan.
1: Oh, manneke, echt. Oh, nee. Oh, ik krijg er de tjoekels van. Echt waar.
2: Ja. En als je school zit, die komen met een vliegersleider. Patat, als je stroom niet zegt.
1: Eigenlijk zeggen ze van, ja, spinnen mag je niet doden, want eigenlijk komen ze in de properste huizen, komen die voor. In een vuilhuis gaat je die bijna niet vinden. Maar die eten ook de insecten op. Dus eigenlijk is dat wel een nuttig beestje, maar nee.
2: Oh, manneke.
1: Ik denk dat ik direct de brandweer bel.
2: Ja, dat je dat mijn vrouw was niet meer, het was niet voor die kop.
1: Ja, ik...
2: Ja, ik moest ik gewoon hier.
0: Ah ja, oké, okay, ja. Goed.
3: Joke, je zoet het heel erg, nee.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja. Hij weet iets te zeggen. Hij weet waar hij Joke moet mee activeren.
1: Maar kijk, één spin minder. Sorry, ik zet die niet buiten. Ik pak die niet op met mijn hand. Nee, moet niet weten. Nee. Goed, we gaan luisteren naar Freddy Brek. Rote Rozen. Nog een fijn weekend daar, hè?
3: Ja.
1: Dag.
0: Salut.
3: Ja, tada.

0: uit 1973. Maar deze plaat mag er zeker en vast blijven in onze platenbak. Freddy Breck met Rode Rozen. We hebben ook alle kleuren natuurlijk hier in onze platenbak zitten. Maar rood is toch heel mooi. En ook een beetje de kleur van sommige bomen nu in deze
1: rood?
0: Tijd van het jaar. Bruin. Eerst een beetje heel, dan bruin. En dan, ik heb al sommige planten in mijn tuin die rood worden.
1: Oh my,
0: die bloembollen. Ja, die rood aan het worden.
1: Allee, vooruit.
0: Maar over bloemen en mooie dingen gesproken, Joke.
1: Ja.
0: We hebben iemand aan de lijn.
1: Klopt.
0: Hallo.
2: Hallo. Om met de deur in huis te vallen, ik ga het vandaag over een artiest hebben. En dat is ook met een kleur.
0: Ah, ja?
2: Ja, Rudy de Wet.
0: Ah, zo.
1: Kijk, vanaf.
0: Ik had het nog niet, hoor. Ja.
2: Ja, dat is een Nederlandse cafébaas. En voor zijn volk te entertainen neemt hij nu en dan een keer de micro. En ja, hij heeft zelfs een nummertje gemaakt. En hij heeft het goed gedaan, want hij heeft een cover gemaakt van de Volendamse Cats, Be My Day. En hij heeft ervan gemaakt, Ga Met Me Mee.
0: Zo, en dat brengt wat ambiance dan?
2: Jazeker. Ik heb hem al bezig gezien in zijn café. Als hij de micro neemt en hij brengt dat nummer, dan combineren ze de klanten en Rudy de Wet. Ze combineren het nummer. Hij zingt Ga Met Me Mee. En dan roept heel de café Be My Day.
1: En jij bent al in zijn café geweest?
2: Ja, ik ben er al een keer per toeval terechtgekomen. Ik ga zeker een keer dat nummer aanvragen op Radio Oost-West, want het is de moeite om dat een keer te horen. Het is leuk. Aangenaam nummer, want ja, als je in Nederland bent, welk instrument hoor je dan meestal?
1: Ja, de accordeon, denk ik, hè?
2: Voilà.
1: Ja, dat, tuurlijk.
2: Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft de accordeon geïntegreerd in zijn nummer en dat is prachtig goed meegevallen.
1: En waar heeft hij zijn café juist?
2: In Utrecht.
1: In Utrecht. Ah, oké.
2: Okay. Zijn café. Maar de naam snap men niet even, maar ja, als je het opzoekt, de Wet Café, Rudy de Wet, dan kan je het direct vinden.
1: Allee, dat is weer ja. Iets... Ja, wij leren altijd bij met jou, hè.
2: Ja. En van deze keer draag ik het nummer aan iemand op, want er is hier een jonge kerel bij mij, en dat is Benoit Cottens. En hij zegt, draag dat nummer een keer op aan mijn oma, dus het nummer is opgedragen van Benoit voor zijn oma Martin, die ook aan het luisteren is.
1: Voilà, bij deze, kijk, we gaan er naar luisteren.
2: Ja, en jullie mogen gerust na het nummertje een mening geven wat jullie van het nummertje vinden.
1: Oké, gaan we doen.
2: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel, Dennis. Fijne weekend, dag.
3: Radio Oost-West.
4: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen.

0: Ja, ik zie zo de Polonaise.
1: Ah ja.
0: Maar dat is ook een beetje... Weet je, het gevoel dat ik daarbij krijg is carnaval. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk de Polonaise. Ik denk, moest je dat op Molenland, op ons Oost-Westfeest doen?
1: Ja, ja, zeker. Gaan, zoals je
0: maar ja, jong.
1: Net die, als je...
0: Oh, je krijgt de ganse zaal mee.
1: Ja. Voor deze ochtend was het vroeg, maar we zijn direct mee.
0: Ik was direct mee.
1: Jij was direct mee. Je, ja, voelt, al, je voelt al twee handen op je schouders.
0: Ja. En huppla, de Polonaise.
1: En huppla.
0: Maar ik denk als je bij die in de café belandt, dat echt wel een zot feestje is elke keer daar.
1: En zeker als je zo de cafébaas ene keer zijn ding roept en dan alle
0: kanten... Ja, het zal wel zijn.
1: Ja,
0: ja. Ik zie het zo voor mij.
1: Een voetbalstadion.
0: We hebben terug iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, alle mensen daar van in de regio en alle middags van Radio Oost-West. Het is David uit Kuurne.
0: Hey, dag David. Ja, Kuurne-kermis heb je goed doorstaan vorige week?
2: Ja, dat was fantastisch.
0: Ja, jullie hadden heel mooi weer, hè?
2: Het was fantastisch weer. Het was over de koppen lopen, hè?
0: Ja, ik heb het gezien op de foto's, ja.
1: Wat is er dan allemaal te doen in Kuurne?
2: Ja, dat begint op vrijdagavond. Dat is altijd het eerste weekend van oktober. En dat is in de vrijdagavond een ezelsrun, een halve marathon. En dan zaterdag is er in het centrum straatanimatie, Rommel Marten Braderij.
1: Zo, ja, inderdaad.
2: En in de tent is er dan van alles te doen. En dan de maandag wordt het dan afgesloten met een...
0: Jack at the tram stations.
2: En Kerry Hagger die kwam. En dan met broodjes en met koffie.
0: Ja, in de namiddag.
2: En vuurwerk.
0: En dan, ja, de maandagavond, vroeger ging ik altijd de maandagavond naar Kuurne, naar de feesttent, omdat, er is daar een optreden van Jack and the Tram Stations,
2: ja.
0: Maar dat is HET ding in Kuurne.
2: Het schijnt, het is, ja, iemand van overleden, maar, het is iemand van overleden, maar ze doen nog altijd voort,
0: ja,
2: te
0: nee,
2: van die persoon.
0: Ja, de oprichter is inderdaad overleden, dat klopt.
2: Maar ze doen het nog altijd, en ik ken nog mensen die daar naartoe gaan, en voor veel Kuurnaars is dat het hoogtepunt van het jaar van Kuurne kermis.
0: Maar niet alleen voor mensen uit Kuurne, ver daarbuiten, die komen van overal.
2: Ja, inderdaad. Ik heb een vriendin die in Kortrijk woont,
1: mm-hmm,
2: en die komt elk jaar af om ook een dag daarvan mee te pikken, samen met mij. Dus,
0: Je hebt een nummer aangevraagd van de Human League.
2: Ja,
0: vertel.
2: Ja, misschien minder bekend. Je moet niet altijd Don't You Want Me of The Mirror Man zijn, of Human, of... Open Your Heart of al die bekende nummers. Ik heb een keer Keep Feeling Fascination uit 1983 aangevraagd.
0: Maar het is ook een prachtig nummer, hè?
2: Ik vind het een prachtig nummer. En trouwens, ja, een mooie stem heeft hij wel. Oké, de zanger Philippe Oki.
0: Ja, ik heb ze, ik denk 3 jaar geleden of 3 of 4 jaar geleden heb ik ze live gezien. En wauw, echt waar. Dat is fantastisch.
2: Ja, maar ze komen naar Funabag het laatste jaar. En ze hebben langs een keer een van hun LP's, omdat hij 25 jaar geleden was. En we zien een keer in de AB helemaal gespeeld.
0: Ja, klopt.
2: En ze komen nog vaak naar België het laatste jaar.
0: Ja, inderdaad. En, ja, maar die zijn goed en die blijven goed. Voilà.
2: Ja, en Philippe ook heeft ook, ja, van als je dan heeft samengewerkt met John Marauders, heeft hij samengewerkt, ja, bij de Electric Dreams, zijn plaat. Mm. Heeft een vast stemgeluid ook, ja, en dat past, en die vrouwenstem past er ook wel bij. Dus ja, het is...
0: Ja, dat klopt.
1: De perfecte mix voor dit moment.
2: Ja, en dacht ook, ga ik je dat nummer aanvragen? Moet niet altijd die bekende nummers zijn, maar ga ik je dat nummer zijn? Het is ook een mooi nummer, he. Keep Feeling Fascination.
0: He. Ah, wel, voilà, kijk, bij deze. We gaan er naar luisteren, David.
2: Oké.
0: Okay. Fijn weekend nog.
2: Fijn weekend en fijne week.
0: Ja, dag.
1: Dank je wel.
2: Dag.

0: Een leuke plaat, Joke. Deze Human League. Het klinkt synthesizer uit de jaren 80.
1: Ja, maar 80. Ze hebben bepaalde nummers waar die synthesizer in terugkomt. Mm-hmm. Veel nummers eigenlijk.
0: En van de Human League, Joke, gaan we naar terug een Nederlandstalig nummertje.
1: Ja, klopt.
0: En we gaan eens, daarvoor gaan we terug eens onze telefoon aanspreken.
1: Ja. Hallo.
0: Hallo.
1: Oei.
0: Hallo.
2: Ja, hallo.
1: Dag Nonkel Jeff.
2: Ja, dag Joke, ja.
1: Alles goed?
2: Ja, zo graag dat plaatje voor Tante Maria even een hart van hout en ook voor mij. He.
1: Ah ja, tuurlijk. Je mocht je eigen niet vergeten, hè? Ja.
2: En ook voor zijn intak, de oliebolders. Binnenkort een feest nog te weken.
1: Hola.
2: Ja, en dat is kermis vandaag. Kermis de Belgique.
1: Ah, dat is juist, in Deerlijk. Ja, dat is waar. Dat is de Belgique van... klopt, dit weekend. Ja.
2: En voor de oliebolders, ja, ik heb gezegd, ja. En de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten, kozijns en tanten en onkels. En voor al de luisteraars en al de zieke mensen. En ook voor Hans het Radio West-team.
1: Dank u wel.
2: Met mooie muziek.
1: Ah, dank u. Dat is altijd leuk om te horen van de mensen dat wij iets kunnen betekenen voor jullie.
2: Hoor.
1: Ja. Oké, wij gaan
2: dat
1: luisteren.
2: Een radio die echt leeft, hè.
1: Ja, wij doen ons best, hè.
2: Ja, dat zeker weten.
0: En doen ze daar allemaal de groeten op de Belgiekfeesten?
2: Dat ga ik doen.
0: Ah ja.
1: Oké, fijn weekend.
2: Ja, fijne weekend ook, ja.
1: Da-da.
3: Jij vraagt, wij draaien.
4: Vrochmoron. Radio Oostwijk. Bel de studio 051 48 49 50.

0: gezondheid, zou ik zo zeggen.
1: Amai, maar jongen, echt.
0: Ja, die vochtigheid is niet dezelfde hier als in dat eiland waarop je bent verbleven. We gaan het niet meer vernoemen. Of we hebben allemaal zin om te gaan, zo Tenerife wees. Ja.
1: Ach, jongen, toch. Ja, het volgende nummertje die klaarstaat, dat is er eentje van Rita Cordy, een accordeonnummertje, een Circus Rens. En dat is natuurlijk aangevraagd door Ria van Tuinen. En ze doet de groetjes aan haar kinderen, haar kleinkinderen, haar achterkleinkinderen, Olivia, Nathan en Mila. Alle leden van Samana van Sint-Alois Vijven, gans het Radio Oost-West-team, alle luisteraars en medewerkers. Maar natuurlijk heel speciaal voor Karintje, die in Samen Wakken zit. Dus ik zou zeggen, Karin, geniet ervan. Voilà.
0: Terug een accordeonplaatje.
1: Het zou wel zijn.
0: Liever.
1: Ja.

Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.

0: PC Latissa, wat een naam, maar een mooie titel. Jump to the beat. Spring voorzichtig mee met de beat. Dat kunnen wij ook al wat hier beginnen doen. Het is al 10:40, dus we zitten al wel niet meer stil.
1: Ja.
0: We hebben al de Polonaise gedaan, hè?
1: Maar ja, hé.
0: Ja.
1: Ik heb hier al wat uitgestoken, amai.
0: Je hebt het al wat warmer gekregen, hè?
1: Ja, ik ga zometeen met een trui doen, want ik heb het nu te warm.
0: Ah, zo.
1: Of ik moet stilzitten, dan, ja, dat kan ook.
0: Zeg, Jook, je bent ook van Tielt naar Wengen gereden?
1: Ja, klopt.
0: Straks ga ik nog eentje opleggen, want als je goed hebt rondgekeken...
1: Maar
0: dan heb
1: zo, ja, het is hier druk, hè?
0: Hier is het druk, ja.
1: Amai.
0: Maar misschien straks daarover een woordje.
1: Ja,
0: maar we hebben ook... staat er reclame langs de kant van
1: ja,
0: de weg?
1: Ja, ik heb het
0: heb
1: gezien.
0: Heb je het gezien?
1: Heel goed, hè?
0: Straks gaan we eentje draaien, hè? En ja. Roeselare treedt je op.
1: Klopt, ja, inderdaad. Ja, ja, ik ben mee. Ja, ja,
0: wel
1: ja.
0: Een zekere Jantje. We gaan ja. Hem straks wel draaien. Ja. Maar nu ja. Is het iets anders.
1: Hè. Ja, een nummertje voor onze Radio Oma Hilda. Want, hiep, hiep, hoera, ze verjaart en ja, het komt van Marleen Verkes en ik vind ja, hetgeen ze schrijft, vind ik hilarisch.
0: Vooruit met de heet.
1: Hiep, hiep, hoera, voor Hilda, ge verjaart weer en ge begint stilaan op een goede oude patat te trekken, warrimpelig, maar ge blijft onmisbaar.
0: Hey, ja.
1: Ze wordt dus maandag 91 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik vond het, toen ik het las, ik dacht, allee, dat meen je nu toch niet. Maar ik denk dat Hilda er wel tegen kan. En dat is van Marleen, Wernie en Imke. Voilà, snolle bolletjes, lang zal ze leven.
0: Proficiat.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.
4: Snolle bolletjes.
5: Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.

0: Niet tegenstaande dat...
1: Maar je bent nog niet goed wakker, hè, jij?
0: Wij vinden dit een heel goed nummer, Joke.
1: Maar nee, het was dat niet, hè?
0: Maar
1: ja.
0: Het was eigenlijk een andere.
1: Ja, lang zal ze leven. Hopla.
0: Dat hebben we nu klaarstaan. Rustig, rustig, wat heb je ook? Hela. Dus nu terug voor de 91-jarige.
1: Hilda, maar het is pas maandag.
0: Het is pas maandag. Nu is het van Lang zal ze leven. Daarnet hadden we de snollebolleke eigen tong song, maar nu is het deze. Hier is hij.

0: Teddy Swims. Ja, dit is een liedje van dit jaar. Maar ik ben benieuwd naar de volgende. Hebben die gemaild? Hebben die gebeld, Joke?
1: Die hebben een mailtje gestuurd. Maar eerst en vooral een boodschap van algemeen nut. Zondag 8 november, lieven. Staat er al iets in jouw agenda?
0: Jawel hoor, die dag staat vast,
1: ja,
0: voor mij.
1: Ja, bij mij ook. Die staat met stip aangeduid. Want zondag 8 november 2026 is het hier natuurlijk weer onze herfsthappening. Mm. En wat betekent dat? De deurtjes die gaan open vanaf 11 uur. En wat kan je eten? Hutsepot à volonté. En dat is met worst, met spek, met een koteletje en een ribbetje. En voor mensen die zeggen van ja, ik eet dat echt niet graag, daar hebben we ook aan gedacht. Want voor hen is er koude schotel met brood. En voor een luttele prijs van 25 eurotjes kan je hier heerlijk komen smullen.
0: En je kan ook rondkijken in onze studio, want
1: ja, het is open deur.
0: Deels wordt er hier een live programma gedaan. Hè?
1: Ja, klopt. En natuurlijk, na al dat lekkere eten, is er ook koffie. En wat hoort er bij koffie? Een stukje taart. Mm-hmm. Dus voor mensen die zeggen van, ja, wij willen niet komen eten 's middags, geen probleem, kom gewoon in de namiddag een keer langs. Je kan hier koffietje drinken met een stukje taart. Er zijn ook nog andere dingen dat je kan benuttigen. Maar ik zou zeggen, kom gewoon allemaal massaal af.
0: Voilà. Goed gezegd ook.
1: Deze. Ja, het zal wel. Ella. En er is ook gezellige muziek natuurlijk. Hè?
0: Ah, voilà.
1: Ja, voilà. Ja, het volgende nummertje die klaar staat. Camille Spices. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk.
0: Ja.
1: En dat is aangevraagd door Marc Jérôme. Omdat Tuinen de Boever onze pelouse aan het leggen is met Nachti, bedankt voor het mooie werk. Ze doen ook vele groetjes aan Koning Sven en Saranya Pinitnu. Hans het Oost-West-team en zijn vrouwtje Elsje krijgt ook nog de groetjes. En hij zegt ook alvast bedankt en een fijn weekend.
0: Zo, wij hopen dat die pelouse er piekfijn bij ligt natuurlijk.
1: Ja, en
0: Koning, voor de werkers. Ja.
1: En Koning Sven en Saranya, ik weet over wie dat gaat.
0: Ah,
1: ik,
0: jij weet ja. Dat een beetje
1: ja, ik denk dat Sven is van Gotham. En Sven die deed vroeger bij ons de materiaalcontainer op Alcatraz. Voilà.
0: Oké. Hier is hij, Camille.
2: Wij doen het voor jou.

0: Shinobi.
1: Tashinobi.
2: Ja, als al je werk als een hobby zou aanvoelen, dan zou je hanse dagen meezingen met deze Camille Spiessens. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk.
1: Ja, voilà. Waarom moeilijk maken als het makkelijk kan? Ja, allee.
2: We zijn toe aan onze laatste song van het eerste uurtje. Hè,
1: ja, en ja, als ik zo naar buiten kijk, ja, veel barbecue weer, dan dat is het niet meer echt. Hè, nu.
2: Achterglas, zou je dan nog kunnen
1: proberen? Ja, maar zet u een barbecue een keer in uw living. Ja, nee, ik zou dat niet doen.
2: Ja, barbecue buiten.
1: Maar
2: eten
1: ja, binnen. Pas op, hé. Winterbarbecues, dat bestaat ook, dus waarom niet? Mm-hmm. Ja, dat is altijd wel lekker, hè.
2: Ja, Joke, je hebt heel veel affiniteit met koken. En ja, als jij erover begint, krijg ik ook al honger.
1: Ah ja, maar ja, kijk, ja, het is bijna 11:00. Maar het is bijna tijd om te aperitieven, hè.
2: Inderdaad.
1: Voilà, het vlees van de barbecue smaakt net zoals cajetjoe of zoiets.
2: Ja, dan ben je toch niet zo goed bezig, nee, of heb je het over iemand anders die kookt?
1: Nee, well, ja, ik ken zo van die mensen die... als je een biefstukje zegt van, smijt dat er een keer op, krijg je dat weer als kaitjoe.
2: Dat is nu niet gemakkelijk.
1: Maar jawel.
2: Okay,
1: dat is aangevraagd door Janine en ze draagt het op aan haar kinderen, haar kleinkinderen, de oliebolders, haar buur en Jeff en Maria.
2: Voilà, tot ze na 11:00.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Radio Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.

0: Voilà, en welkom bij dit tweede uurtje van Vraag maar aan hier op Radio Oost-West. Daarnet heb je verteld, Joke, dat je bij naar hier komen veel volk hebt gezien.
1: Ja.
0: En we weten eigenlijk ondertussen hoe dat komt.
1: Ja, heel veel sportieve mensen gezien vandaag.
0: Wandelaars, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ze vertrokken aan de Verrekijker en het is een organisatie van de molenstappers uit Ruislede. En deze keer vertrok de tocht niet in Ruislede, maar georganiseerd en hij vertrekt in Wingene.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, mooi. Ja, zo'n beetje uitwisseling tussen de gemeentes. Van,
1: maar ja, waarom niet?
0: En het is eigenlijk voor de eerste keer dat ze langs hier onze site van hier hoogweg passeren.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb enkele mensen gesproken.
1: Aha.
0: En ze kenden het nog niet, deze onze berg die hier staat.
1: Mocht.
0: De Blekreken en ook het natuurdomeintje, dus met het water en het overstromingsgebied. Het is blijkbaar nog niet zo gekend bij de mensen dat het hier heel goed is om te wandelen.
1: Ah ja, kijk, voilà.
0: Mm-hmm. Zou dat ook iets zijn voor jou?
1: Ik wist dat die vraag... Nee, jong, nee.
0: Ah, nee. Ja.
1: Ik moet nogthans meer bewegen. Ik moet elke dag 15 minuutjes, een kwartiertje wandelen. Maar ja, ken je dat? Dan zit je zit in je zetel, je kijkt naar buiten en je denkt van... nee. Ja, het is niet dat weer zo om een hond naar buiten te jagen. Ja. En dan moet ik hier door regen, wind, kou, weet ik veel wat, gaan wandelen.
0: Ja, ik hoor het al, Joke. Ja. Je hebt een wandelkompaan nodig. Iemand
1: die eigenlijk een wel. Ja, eigenlijk, ja. Ah, wel, ja, kijk, bij deze een warme oproep.
0: Ja, hier buiten loopt het vol met de wandelkompaan.
1: Zitten daar knappen
0: tussen? Ah, ja.
1: Ja, maar ja, hey, toch wel ook wat. Hey. Kom, Eila. Hey, ik ben nog altijd single, hè, dus... Ja,
0: we gaan ze bieden eens checken hoe het daar zit met de wandelaars.
1: Ja, voilà. We gaan door met ons programma, want amai, ja, wat is dat hier weer.
0: Juist.
1: Het volgende die klaarstaat is er eentje van ons Margrietje natuurlijk. Kathleentje, een plaatje voor mijn beste haakvriendin Tatanka en haar man Tom Dooley. Ook de groetjes voor Orinda en het ganse Radio Oost-West-team. Ze wenst iedereen een mooi weekend en dat komt van Kathleen.
2: Bezoek onze website
3: www.radioostwest.be.

0: Ja, een heel mooi nummertje. Een heel mooi nummertje ook van Margriet met deze Kathleentje.
1: Ja, en van Margriet gaan we naar Johan. Johan Verminnen met Laat me nu toch niet alleen. En dat is aangevraagd door Anneke en ze doet de groetjes aan haar ventje Bruno. Het is ook voor Frankie de Smul en kinderen Ronnie de Kalkoen. Voor buurman Erik, voor gans het Radio Oost-West-team. Voor Jan, Cindy en Sander. Voor Tatanka en haar ventje Tom Dooley. En natuurlijk haar l'amour portugieur niet vergeten. De Steven, hè, natuurlijk.
0: Ja, de verre Steven. Hij blijft in onze harten en onze gedachten. Dank u wel, Anneke uit Uilsbeke.
2: Radio Oost-West.

0: En ook wij laten onze luisteraars nog niet alleen.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee. We zitten hier nog tot 1 uur.
0: Inderdaad.
1: We gaan nog niet naar huis.
0: belangen niet.
1: Nee, voilà.
0: Dat is een bekende song. En we gaan eens kijken of de volgende beller...
1: Kijken.
0: Hoe
2: is dat zo lief?
0: Aha, ja, wel, ik doe mijn... Wacht even.
1: Oh, jongen, toch. Ja, ik doe mijn... Nee, nog, hey, laat het uit. Echt niet. Ik doe mijn ogen toe.
0: En dan luister ik en zie ik.
2: Dag Joke en lieve.
1: Hey, dag Tatanka.
0: Hallo. West?
1: Ik vind het wel grappig, want Tatanka die zei aan de telefoon... Ik heb mijn man opgesloten in de badkamer.
0: Oei. Ja. Oh, ja, ik dacht dat het over
1: we huis... We zitten al zo ver. Oh, jongens,
2: ja,
1: toch.
2: Ik ben een open boekje. Ik zit al vertaald.
1: Oh, jongens,
2: toch.
1: Oh.
2: Ja.
1: Wat gaar met die man. De Duts.
2: Ik zou graag een plaatje aanvragen voor Tom Doei, die nu opgesloten zit in de badkamer.
0: Jammer. Dat gaan we niet toelaten, hè.
1: Oh, wat gaar met die en Duts. Oh.
2: Moet dat niet verder vertalen, hè?
1: Ja, jongen, toch.
2: Ja, en voor zeer wat doe en zijn vrouwtje. Mm-hmm. En ook voor mijn beste haagvriendin, Kathleen van Zwevenzeren. Ook een plaatje. En voor de kinderen en kleinkinderen en vrienden en heel Radio Zwartien. En ook voor jullie, hè, Joke en...
0: Lieve,
2: ik ben graag heer. Maar
1: dank u.
0: Ja, hopelijk ga je mij niet opsluiten, nee, in het materiaalkot of zo.
1: Ah ja, dat is nog een gedacht, voilà.
0: Ja, want er zit al iemand in de badkamer. Dus,
1: ja, voilà, ja, dat is al bezet.
0: Dat is al bezet.
1: Ja. Maar het toilet is nog vrij.
2: Ik heb de sleutel mee.
1: Wat dat dan, Kali, jong.
2: Dat is jongen.
1: Ja, ocharme. Ocharme, Tutske. Allee.
2: Dus de lijn sleeps tonight. Want 2 oktober is mijn dochter verjaard. Mm-hmm. 50 jaar.
1: Hola.
2: En als ze 2-3 jaar was, dat dat plotseling uitkwam, de lijn sleeps tonight. Oh, doe dat plotseling nog een keer. Met dat klein stammetje. Ik heb dat nooit vergeten.
1: En wel, kijk,
2: dus
1: voilà.
2: Dus voor Leslie Versprel, die in Londen woont, want ze hoort nu niet natuurlijk, mm-hmm, een plaatje voor haar verjaardag geweest, hè.
1: En wel, kijk, voilà. We gaan er...
2: 50 jaar.
1: Ja, we gaan daarna luisteren.
2: Ja, dankjewel.
0: En hopelijk
2: en,
0: keert,
2: tot ja, de volgende keer, hè.
1: Ja, en laat Tom uit die badkamer, hè, zeg. Hou, jong.
2: Ik ga proberen.
1: Het is goed, oké. Fijn weekend daar.
0: Tot dan.
2: Fijn weekend,
0: dank
2: je. Dada.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

0: Ja, een liedje, een heel verwachtingsvol liedje vind ik deze. Deze van de beste vind ik van Billy Ocean, deze Red Light Spells Danger. Maar volgende week ben ik ook al aan het uitkijken naar de gebakjes die er zullen zijn bij de herstgepening.
1: Volgende week, dat is maar in november.
0: Het is, is maar in november.
1: Ja, ja. Amai. Wat
0: het
1: ga
0: zit
1: je...
0: met iets anders.
1: Ah, wel, week... ik dacht het zo. Ik zei, wat zegt hij nu?
0: Ja, nee, volgende week niet. Inderdaad, maar sommige data slaan zo'n
1: beetje... Maar wacht.
0: Volgende week is het de kringloopwinkel.
1: Het zou wel zijn. Hebben we een live uitzending aan de kringloopwinkel in Tielt, zaterdag 17 oktober.
0: En ik denk dat het voor een 50ste verjaardag is van de kringloopwinkel.
1: Ja, die worden oud, hè.
0: Dank je wel, want ik ben ook, net zoals de dochter van Tatanka, ben ik ook van dat jaar. Dus ik,
1: ah, ik heb nog een jaartje te goed. Ja. Ik, volgend
0: geniet
1: jaar.
0: Ervan, geniet ervan.
1: Maar ik volg, ja jong, weet je, ik zal wel een feestje geven, denk ik.
0: Ja, over verjaarden gesproken.
1: Ja, wie dat er nog jarig wordt, dat is onze radio oma Hilda. Want maandag wordt die 91 en ze heeft een... Imke heeft een nummertje daarvoor aangevraagd. Het is jouw verjaardag van K3. En ze zegt, ja, een gelukkige verjaardag voor maandag, Mimi Hilda. 91 jaar, dikke kussen van Imke.
2: Altijd weer de mooiste muziek.

0: terug om het warm te krijgen, hè, van deze drie dames van K3.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hopelijk mag iedereen een mooie verjaardag hebben dit jaar en de komende jaren.
1: Ja, het zou wel zijn, hè.
0: Mm-hmm. Joke, zeg eens, de volgende plaat die we hebben klaarstaan, ja. is er één verzoekje voor of meerdere?
1: Nee, eentje. Maar het is nog een lange epistel. Dus
0: ah, zo. Ja. Ja. We gaan ons even moeten zetten.
1: Ik zit al heel de tijd neer. Maar ja, allee. Natuurlijk, ja, Marco Schuitmaker, Engelbewaarder, dat mag ook niet ontbreken. En dat is aangevraagd door Martien de Smet uit Zulte. De groetjes aan Kathleen, haar man Danny Verstraten, aan Ben, Serge. Kevin de Venter, want Kevin die past op haar poezen, want Martien die ligt in het ziekenhuis.
0: Ah, zo?
1: Oh, wacht, ja. Ze doet ook de groetjes aan haar dochter, de man van haar dochter, aan Ann Steenhout, aan Annie Nachterhalen. En ze ligt dus in het ziekenhuis van Waregem en ze heeft speciaal haar radio meegenomen naar daar om naar ons te kunnen luisteren. Ja, want ze heeft dus een heupoperatie gekregen. Ze heeft een heupprothese. En ze moet nog even in het ziekenhuis verblijven. Natuurlijk ook Steven uit Spanje, die krijgt de groeten. Joke, Cindy. Jij staat er niet op, maar jij...
0: Ik denk
1: dat jij ook wel de groetjes
0: krijgt. Ik ben bij
1: krijgt.
0: De Radio Oost-West-familie.
1: Ja, voilà. Zo, ja. Kijk, Martien, ik zou zeggen, heel veel beterschap. En ja, het komt wel allemaal goed.
0: Eventjes.
1: En ik vind het wel tof zo dat ze zegt van, ik ga speciaal mijn radio meenemen, zodanig dat ik naar Radio Oost-West kan luisteren.
0: Dan gaan we eens extra luid deze plaat draaien, dat Hans de Hang daar in het ziekenhuis in Waregem ervan kan meegenieten. He. Het
1: wordt
0: pijn vergeten voor Martien, maar...
1: Ja, ik mag ook niet vergeten, haar broer, Jan Smet, die krijgt ook de groetjes, want die wordt maandag geopereerd aan zijn hart.
0: Mm-hmm.
1: Ja, voilà. Okay. Dus kijk, bij deze.
0: De radio zullen ze moeten meegeven.
1: Ja, tuurlijk.
0: En op dezelfde zender.
1: Ah, voilà.
0: Hier is Marco.

0: Je bent nog steeds te gast hier bij... Ja, ik denk al aan iets anders. Hier en bier, het trekt op elkaar, hè, Joke.
1: Jongen, toch.
0: Je bent hier dus nog steeds te gast bij Vraag maar aan. 051-48-49-50.
1: En je hebt nog niet gedronken. Wat is dat dan als je gedronken hebt?
0: Ja, daar bestaan liedjes van, hè.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei. Van Meteor.
0: Ah, zo, ja.
1: Ja, dat, ja, maar mijn mama zegt nooit niet veel.
0: Nee?
1: Maar jou wel.
0: Maar ze geniet,
1: Ah, wel. Dat is aangevraagd door Céline Mortier en zij heeft de ultieme tip om spinnen buiten uw huis te houden. Ja, blijkbaar moet je kastanjes in de hoeken leggen van het raam. Ik heb het nog nooit geprobeerd.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik weet een tip, iets met, wat was het? Met iets met een olie of zoiets. Was het nu lavendelolie of ik weet niet wat? Allee ja. Maar je ziet soms, ik weet niet hoeveel tips passeren en dan denk je van, ja, maar ja, werd dat eigenlijk wel allemaal?
0: Dus en zou pompoenen voor je voordeur leggen ook helpen? Want dat zie ik wel soms. Dat
1: maar
0: mensen
1: het is bijna Halloween, het is normaal dat er pompoenen aan de mensen hun deur liggen,
0: dat zal,
1: toch?
0: Ja, dat zal daarvoor zijn. Maar misschien,
1: allee,
0: ik dacht misschien is dat ook een huistuin- en keukentip.
1: Maar deze
0: kastanje,
1: tip...
0: Je bedoelt dus echt kastanjes?
1: Ja, ja, kastanje. Ja, dus,
0: opene sneden?
1: Tip voor spinnen uit je huis te houden, kastanjes in de hoeken leggen via het, van het raam. Ik had deze tip, ja, het is de eerste keer dat ik ervan hoor. Ik weet niet of het werkt. Ik heb kastanjes liggen thuis en dan ga ik wel,
0: jij bent, als jij het zegt en jij bent een mama,
1: ja,
0: dan gaan we het geloven.
1: Voilà, kijk, merci jong.
0: Maar ook onze beller, onze aanvrager.
1: Ja, Céline Mortier.
0: Voilà.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

iedien dag in ploestert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je een uit al afgeschoren, net over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind, ving nog niet veel wind.

0: Het zesde metaal met Ploegsteert. Ja, lieve.
1: Een heel mooie song. Ja, je ook. Hè. Ik hoor je goed.
0: Er is hier een kleine shifting gebeurd. Een, de position switch.
1: Ja, we hebben eigenlijk een beetje een primeur, denk ik.
0: Oh,
1: Joke,
0: jongen,
1: zit achter de knoppen.
0: Ja, ik zit voor de eerste keer in de geschiedenis.
1: Ja.
0: Zit ik achter de knoppen voor de techniek. Manneke, je wilt niet weten hoe dat ik hier aan het beven ben. Om,
1: ik ga eventjes kijken, want ik sta nu eigenlijk een beetje achter. Even kijken hoe
0: je
1: met het
0: doet mij wat aan.
1: Is. Ja?
0: Goh,
1: het ziet er van achteren ziet er het goed uit, Joke.
0: Ja, ik heb een schone rug, ik weet het.
1: Vindt allemaal mijn rug op? Nee.
0: Allee, kom. Larissa, die staat klaar?
1: Zo, die plaat staat dus klaar. En dat komt vanwege Olsene, vanwege Ronnie. En hij wenst eerst en vooral zijn vriendinnetje een spoedig herstel met de nieuwe heup. Hopelijk heeft je niet te veel pijn en we komen je zeker bezoeken, zegt Ronnie. Zulte Waregem, de voetbal dus, die speelt deze avond tegen Gent. En ze gaan live gaan kijken. De groetjes doet hij ook nog aan Mieke, Charlien, de man, de kindjes, Annie Nachterhalen, Steven uit Spanje, de rest van de bende, Anne Steenhout uit Gent en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Hij hoopt hij dus van harte dat Zulte Waregem vanavond mag winnen. Het is toch ook een beetje een derby, Waregem tegen Gent. Vanavond, Martien, zal ze misschien kunnen horen. Eventjes score. Ben niet kopt van... dit komt van Ronnie uit Olsene. Zo is dat, Joke.
0: Ah, wel, voilà, kijk. We gaan luisteren naar Larissa.

0: Larissa, voor de vleugels van de wind. Ja, kijk, oei, ik was al mis.
1: We vliegen nog steeds op die vleugels van de wind hier bij ons Vraag maar aan programma 051 48 49 50. We hebben een plaatje hiervoor gehoord en dat was het zesde metaal.
0: Ja, klopt.
1: Met ploegsteed, maar daar hoorde ook een aankondiging bij. Dat was ook een aangevraagd liedje, dat waren vergeten te zeggen. En dat kwam van Sonja en zij vraagt deze plaat aan. Speciaal zoals voor het West-Vlaams, zoals het nergens beter tot zijn recht komt, vindt ze. Zij vindt dat dus samen met mij ook het zesde metaal heel mooi liedje van Ploegsteert.
0: Ja, en het volgende?
1: Wel, Joke, ja. Dat is toch ook een meezinger, hè?
0: Ja, maar als je dat in je jas hebt, dan zit je met een probleem.
1: Ha.
0: Allee, denk ik toch.
1: Ik heb het eigenlijk nog niet voor gehad, maar als ze, zo,
0: ja,
1: als ze met twee zijn, dan is het misschien wel ambiance in je oude jas. We hebben het natuurlijk over twee motten. Misschien bestaan er daar ook middeltjes tegen, zoals kastanjes in de ramen.
0: Ja, dat zou wel eens goed kunnen, ja.
1: Twee motten van Doris, dat komt vanwege Joost en Darlien. Graag een plaatje voor Radio Oma Hilde van de Wegen en kinderen en kleinkinderen en alle bewoners van het rusthuis Dekendarras en ook al het personeel. Ook nog voor Erna en Hans, het fantastische Radio Oost-West team. Dank u daarvoor. Verder zegt Joost en Darlien bedankt voor de mooie programma's en de mooie muziek. Ja, de muziek komt nu natuurlijk vanwege onze luisteraar Joke.
0: Ja, voilà, we gaan luisteren naar Doris met twee motten.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Lieve Charlotte, een modderige was. Met een dotje van modder, wonen in mijn jas.
1: Doris met twee motten in zijn jas. Leuk om terug te horen. Maar ja, we zitten dicht tegen het tijdsein, zie ik, Joke.
2: Ja.
1: Dus we gaan misschien ons volgende plaatje, die aangevraagd is, voor na 12 uur houden.
2: Ja, klopt. Gaan we
1: maar,
2: doen.
1: We gaan ons niet onbetuigd laten. We gaan hier wel iets doen tussen nu en nieuws. We gaan eventjes in onze handen klappen.
2: Ah.
1: Als we...
2: Ah ja, maar ja, je vraagt het.
1: Inderdaad, voilà. En ja, we gaan meeklappen met de Royal Gents. Zo is dat.
2: Voilà.
1: Oké, tot na 12 uur. Yo.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingenen de week van de Fair Trade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fair Trade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpen opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelden op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er, die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
6: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
7: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
6: Vrogmoron
8: op Radio Oost-West.
9: 1, 2, 1, 2.

0: Ja, dat klonk als een cover van een heel ander bekend liedje.
1: Woele boele. Ja,
0: woele boele, om het laatste uurtje hier, vraag maar aan, op af te starten.
2: Ja, voilà.
0: Ja, zo, wat is nog steeds
2: ja,
0: welkom.
2: Het is het laatste uurtje. Mm-hmm. We gaan nog eventjes door.
0: Smakelijk voor degene die nu een lekker stukje vlees misschien op de winterbarbecue hebben liggen.
2: Ja, dat voilà, inderdaad.
0: Kunnen we enkel maar aanraden en veel applaus geven als je dat ziet zitten.
2: Ja, voilà. En het geluk kan komen, maar het kan ook gaan. En dat is Jovalli die dat zegt. Kijk, ja. En dat is aangevraagd door Christine de Klerk. En ze wenst een spoedig herstel aan Freddy van de Wegen en Christine Buik.

0: Iovalli, geluk kan komen en gaan.
1: Het is de kunst dan om het, als het er is, het bewust te zijn en te zeggen van kijk, ja, nu is het ongoed. Of het is onvoldoende goed.
0: Voilà, kijk, dat is mooi gezegd, lieve. Amai, amai.
1: Ja, je was hier verleden jaar, hè, toch? Op, ja. Dit jaar eigenlijk nog, hè, op ons Oost-Westfeest. Mm-hmm. Ja, ik mag mij van week vergissen, maar van jaar mag ik mij toch niet vergissen, hè? Volgend jaar is het het Radio Oost-Westfeest 20e editie.
0: Ik wil niet onbetand doen, maar...
1: Oei, nee.
0: Het ja, was maar. Luc Steno, hè, die naar...
1: Het was Luc Steno.
0: Oei. Ja. Okay,
1: op naar ons volgende.
0: Ze trekken op elkaar. Ja, Jive Bunny met Swing the Mood staat klaar. En natuurlijk onze radiohoma Hilda heeft zelf ook dit nummer aangevraagd. En ze draagt het op aan haar kinderen, haar schoonkinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, aan gans Radio Oost-West, alle luisteraars en alle medewerkers, al het personeel van Dekendaras en aan alle mensen die haar... Die

0: Zo, en plots was dit mooie liedje uit. En dat gebeurt nog veel met die mooie liedjes die wij hier opleggen.
1: En net op de valreep van 11:15. Mm-hmm. Voilà, ja. Hey, dat is kunnen timen, hè?
0: Want dat is een speciaal uurtje?
1: Ja, dan kan ze niet meer luisteren. Ze kan maar luisteren tot 11:15.
0: Voor
1: oma
0: Hilda.
1: Ja, klopt. Mooi, ja. Ja, gaan we naar Jannes nu?
0: Zeker, we hebben hem klaargezet, dus hij mag zeker zijn liedje doen.
1: Dat gevoel van samen zijn.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, dat is aangevraagd door Johan van Lerbergen. En de boodschap luidt voor de familie van Lerbergen, de meijer uit Waregem. Ook de groetjes aan Stefanie en Bram, Dimitri en Sophie en de kleinkinderen Leon, Marte en Hervé.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Deze artiest die horen we hier ook graag bij Vraag Maar Aan. Veel aangevraagd. En ik denk dat hij nog eens tevoorschijn komt.
1: Die komt straks nog eens langs. Ja, okay. Die passeert nog eens de revue. Nu gaan we naar vader Abraham. Ga nooit meer van huis. En dat is aangevraagd door Anton Ninklaus. En hij draagt het op aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Dank u.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingerden. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

0: We zitten tussen twee grootheden van de Nederlandstalige muziek in Vader Abraham met Ga Nooit Meer Van Huis. En nog veel vroeger in de tijd hebben we onze eigenste Wil Tura. We hebben eventjes moeten zoeken naar de titel, Joke.
1: Ja, want Bruno die heeft het aangevraagd en... Ja, de titel was Sorry dat ik die ruzie heb gestart. Maar dat is niet het nummer.
0: Nee.
1: Allee, niet de titel van het nummer. Het titel van het nummer is Nu sta ik daar, want het liedje begint...
0: Maar het liedje begint met dat hij sorry is dat hij ruzie heeft gestart.
1: Ja, voilà. Een ruziemaker had verdekken toch.
0: Ja. In zijn vrije tijd, hè.
1: Nee, het is om te lachen, hè, zeg. Het is aangevraagd door Bruno. En hij draagt het op aan zijn vrouwtje Anne. Aan buurman Erik, Frankie de Smul en kinderen. Aan Ronnie de Kalkoen. Aan Tatanka en Tom Dooley. Aan Jan, Cindy en Sander. En ook aan de papa van Jan, Frans Brakenveld. En ook Steven niet te vergeten natuurlijk. Dus nu sta ik daar. Van Wil Tura.
2: Wat jammer van die laatste avond, dat ik die ruzie heb gestart.

0: En voilà, nu staat hij daar.
1: Ja,
0: och, arme.
1: Als je een ruzie begint, ja, dan kun je de gevolgen ervan dragen.
0: Ah, ja, voilà. Blijkbaar, hé. Geen compassie, jong.
1: Ja, we moeten voor alles moet er een liedje zijn. Hé.
0: Ja, inderdaad. En wel, het volgende.
1: Ja.
0: Ticket to Heaven.
1: Ja, dat, wat heb jij uitgestoken dat je je ticket naar Heaven verdient? Alles, Joke, je hebt van alles goed uitgestoken. daar bestaat geen twijfel over.
0: Allee, we zien wel als het ooit zover komt, waar ik beland.
1: Een goed gezelschap, hopelijk.
0: Ja, wel, het zal wel zijn als je ziet wie dat er allemaal van boven zit. Ja, ja, zeker weten. En dat is aangevraagd door Kort en Bonne, Radio Alicante.
1: Ticket to Heaven van The Dire Straits.

0: Out of the Blue, Joke, ik denk Dire Straits treden zij nog steeds op, want ik heb ook affiches zien van Dire Straits dat ze hun plaat Brothers in Arms in Kortrijk brengen, maar ik ben nu niet zo zeker als het een tributeband is.
1: Wat denk je nu zelf?
0: Of als het Mark Knopfler zelf is. Ik denk dat het Mark Knopfler zelf is.
1: Wacht, we gaan...
0: We gaan het straks opzoeken. We gaan eerst door. We hebben nog enkele verzoekjes. We hebben misschien ook nog wel ruimte voor eentje erbij. Dus je kan ons nog steeds...
1: Zouden we bereiken. Nog durven... Wow.
0: Dat er nog eentje bij kan. We gaan 051-48-49-50 als je er nog eentje bij wil hebben.
1: Ja, en het volgende, dat is Cheerio. Ik wens Martine Smet een spoedig herstel met haar heupprothese. Ja, en Mieke heeft er ook al twee, dus zij weet waar, wat ze doormaakt, zeg maar. En Ronnie en Mieke die gaan u komen bezoeken, Martien. Maar er is nog een verrassing bij, want ze gaan iemand mee hebben van de bende.
0: Ah zo, Rara. Een verrassing.
1: Ja. Ja, kijk, het staat er hier zo op. Hè. Dus ja, ik weet niet wie het zal zijn, maar ze zal het wel zien. Ze doet ook de groetjes aan de dochter Charlene, aan haar man, de kindjes, aan Annie Nachterhalen, Benne Dendermonde, ook Serge uit Denterhem krijgt de groetjes. En ook alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ze zegt ook van, je moet u daar niet laten doen, maar je zit wel in goede handen in de kliniek. Ik vind het wel een goeie. Ja.
0: Oké, heup vooruit.
1: Voilà.

0: Ja, we hebben het dus opgezocht. Daarmee dat ik zei van, wat denk je nu zelf? Die een band die is al sinds de jaren 90 niet meer actief met live
1: optredens. Maar het zou kunnen dat Magnoffer zelf nog mee optreedt of als gast mee met een andere band.
0: Nee, er
1: zijn
0: komt
1: album
0: wel,
1: kon brengen.
0: Ja, er komt wel een gast, een origineel bandlid mee, maar dat is een saxofonist.
1: Ja, dus ik zat er niet zodanig ver.
0: Nee.
1: Om toch een beetje gelijk te kunnen krijgen tegen Joke, moet je echt wel op je strepen staan.
0: En dan keek jij en dan zag je Cooking with Knoffler, dat is met veel knoflook.
1: Ja, dat doe ik zelf nu niet. Okay, maar ze kunnen het toch wel op die affiches doen lijken alsof het de echte
0: ja, maar
1: band,
0: ja, je moet ergens kaartenverkoop.
1: In het kleiner bij Cooking with Knoffler.
0: Ja, alhoewel, als je gezien hebt Cooking with Knoffler, alles is al uitverkocht. Dus
1: het is al uitverkocht.
0: Het slaat wel aan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Oké, we gaan naar zangeres Chancy, denk ik. Hè?
1: Yes.
0: In mijn dromen. En dat is aangevraagd door Peter van Heulen. Hoi, hoi, vrienden van Radio Oost-West. Binnenkort komt de nieuwe single van zangeres Chancy uit. En het wordt iets anders dan anders. Dus blijf het opvolgen op onder andere haar Facebookpagina. En hij wenst ook nog iedereen een zonnig weekend toe.
1: Dank u wel.

0: Ja, allee.
1: Die dromen van Chancy, die zou ons meelaten dromen nog vlugger dan we gewend zijn.
0: Ja, we waren aan het praten, dus ja, we waren niet aan het letten op de tijd.
1: Voilà. Nog niet, nee.
0: Tjoe toch.
1: Maar nu we dat toch aan het doen zijn, we zijn in het laatste kwartiertje gekomen.
0: Ja, Joke. Klopt, ja.
1: Dus we hebben nog enkele platen klaarstaan. We moeten nog, en ik heb die nu klaargezet. Jannes, is dat goed?
0: Ja, Zweven naar geluk. En dat is aangevraagd voor, van Christine. En gewoon ja, voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Voilà.
1: Meer moet dat niet zijn. Radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.

0: Jan Smit, ja.
1: Ja, belofte maakt schuld.
0: Ja, want je hebt daar iets over te vertellen.
1: Maar eigenlijk weet ik het nog niet zo heel specifiek. Enkel wat ik daar net al gezegd heb. Jan Smit reed op in Roeselare.
0: Oh jong. Wanneer?
1: Wel, dat weet ik nu eigenlijk niet.
0: Wacht.
1: We hebben geen tijd gevonden nog niet om dat op te snorren. Maar het is dus Jan Smit, heb ik zien staan langs het reclamebord. Hier langs de weg. Tielt Wingene, je mag niet sneller dan 70, want er is terechtcontrole. Dus dan heb je tijd om eventjes rond te kijken.
0: 5 december.
1: Ah, 5 december.
0: Zaterdag 5 december 2026 om 20 uur in de evenementenhal Schiervelde in Roeselare.
1: Voilà, bij deze.
0: Maar wat komt... 9...
1: Ja.
0: Dat is... Ja, maar ja, jong, ik
1: nee,
0: vind
1: is
0: dat...
1: niet goed.
0: 89 euro voor een ticket.
1: Ja, okay.
0: Voor de eerste rang. En als je naar goud wilt... Dan is dat 99 euro. Ik vind dat echt duur.
1: Ik denk dat er veel show zal bij zijn.
0: Ja, maar ja, toch. Ik vind dat toch veel geld om naar iemand... Ja, nee, ja, echt wel. Ik vind dat echt dus, wel... Ik vind het duur geworden allemaal.
1: In ieder geval, je kan Jan Smit blijven luisteren bij onze radio.
0: Ja, hier. Voilà, dat is
1: Radio
0: goedkoper.
1: West, dat is iets goedkoper.
0: Dat is gratis.
1: Ja. Gewoon uw antenne heel goed richten. En, dan komt voilà. Dat goed.
0: Ja, we hebben er nog eentje om af te sluiten. En natuurlijk, ja, onze Mikey kan niet ontbreken bij Vraag maar aan.
1: Ik ga het al starten, Joko, ja. Op de achtergrond.
0: Natasha Morozova, Fly Away on the Wings of the Wind. En hij heeft een mededeling dat hij dus op 8 november naar onze herfsthappening komt. Ja,
1: zo.
0: Zijn kaartjes zijn al besteld. Maar hij is wel ambitieus.
1: Onze Mikey.
0: Ja.
1: Hij
0: ik denk
1: wil
0: dat er...
1: zeker hier zien hoe het eraan toe gaat. En
0: ja, tuurlijk.
1: Als het kan, zelf ook eventjes.
0: Ja. We gaan wel zien, Mikey, wat we voor jou kunnen doen op 8 november.
1: Inderdaad. Erbij zijn, afkomen en zien hoe het hier gaat. Dat
0: voilà.
1: Staat op de agenda.
0: We zijn bijna aan het tijd zijn van 1 uur. Ik zou zeggen, het was weer fijn, lieven. Bedankt en tot de volgende.
1: Inderdaad, Joke, je bent er terug goed ingevlogen naar je Tenerife.
0: Ja, tot volgende week, voilà.
1: En tot volgende week
0: ja.
1: In de kringloop in Tielt.
0: Et voilà, doei.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Na de zware rellen van gisteren in Brussel eist de politievakbond dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers. Honderden gemaskerde jongeren kaapten een vreedzame vakbondsbetoging en sloegen een spoor van vernieling. Ze staken steps en deelfietsen in brand en vernielden auto's en bushokjes. De politie kon 21 personen oppakken, onder wie 17 minderjarigen. De politievakbond VSOA eist nu dringend maatregelen. In Nederland is het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na een vermoedelijk nieuwe sabotage op het spoor. Afgelopen nacht brak er brand uit die volgens de Nederlandse spoorbeheerder kwaadwillig en opzettelijk was. Hoe groot de schade is, is onduidelijk. Het is de zoveelste keer in een maand tijd dat het Nederlandse spoorwegnet doelbewust gesaboteerd wordt en er is nog geen verdachte opgepakt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 doden gevallen bij nieuwe zware Russische bombardementen op de stad Zaporizhia. Er vielen ook 16 gewonden en 12 mensen zijn nog vermist. Volgens de lokale autoriteiten dropte het Russische leger 5 zware bommen pal op een woonwijk. Dichter bij huis houdt de federale politie in Brussel vandaag een grote jobdag. De instroom is nodig, want de politie wil volgend jaar maar liefst 2500 nieuwe krachten aanwerven. De belangstelling is groot. Geïnteresseerden kunnen tot 5 uur vanmiddag terecht. In Italië is de 100ste ronde van Lombardije op gang geschoten, of moeten we zeggen getrapt. Het allerlaatste wielermonument van het wielerseizoen. De start verliep woelig. Peloton weigerde aanvankelijk te vertrekken uit protest en eiste betere veiligheidsmaatregelen op het parcours. Onze landgenoot en vers Europees kampioen Evenepoel start als de absolute topfavoriet en stak zijn ambities vooraf al niet onder stoelen of banken. De weersverwachting, we krijgen eerst nog opklaringen, maar later neemt de bewolking toe met kans op regen 15 graden. Morgen starten we opnieuw met opklaringen, waarna het zwaar bewolkt wordt bij diezelfde 15 graden. Begin volgende week met 18 graden een pak zachter, al stijgt vanaf maandag wel weer de kans op wat regen.
3: Radio Oost-West.
4: Ziezo zaterdag.
5: Ja, in tegenstelling tot wat Lieve denkt, ben ik er wel degelijk, want het is zaterdag en het is 1 uur. En om 1 uur op zaterdag is er altijd Ziezo zaterdag. Hier op Radio Oost-West. En ja, waar is die zomer helemaal heen? Gerard Cox weet het misschien wel.

0: voorbij.
1: Ja, Gerard Cox die heeft helemaal gelijk natuurlijk, hè, want die mooie zomer die is voorbij. Vorig weekend reed ik nog mijn gazon af in korte broek. Het zal vandaag geen waar zijn, denk ik. En vandaag in Ziezo Zaterdag blikken we natuurlijk terug op het showbiznieuws van afgelopen week. Ik heb het onder andere over Bryan Adams, Taylor Swift, Ray, Alanis Morissette, Celine Dion, Ed Sheeran, Oasis. En we vieren ook wat verjaardagen, namelijk de Franse zangeres Séverine. Die is jarig vandaag. Ze komt er zometeen aan hier op Radio Oost-West met Un bon, un arbre, une rue, waarmee ze in 1971 deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dus voor zometeen. Maar ik had het zo pas nog over mijn korte broek. Dit is nu German Stewart en You Don't Have to Take Our Clothes Off.

Vandaag is dus de Franse zangeres Séverine jarig. Ze wordt 78. In 71 werd ze gevraagd om namens Monaco deel te nemen aan het Songfestival. Dat ze nog nooit in Monaco liever was geweest, werd niet als een belemmering gezien. Ze deed dus mee met dit liedje, Un bon, un arbre, une rue. En in Dublin van dat jaar 1971 eindigde ze op de eerste plaats en schonk ze Monaco natuurlijk die eerste en tot op heden enige Songfestival-overwinning. Straks draai ik Bryan Adams met Run to You. Nu eerst hier op Radio Oost-West deze van Joe Cocker. Have a little faith in me.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Ziezo zaterdag.

Bryan Adams en Run to You. En de Canadees die komt naar de volgende editie van de Lokerse Feesten. Hij trekt in 2027 door Europa met een nieuwe tour. En naast nieuw werk brengt hij natuurlijk ook zijn klassiekers als Summer of 69, Heaven en deze Run to You. Dit jaar annuleerde Adams nog zijn concert op TW Classic. Op 4 augustus volgend jaar staat hij dus op het podium in Lokeren. En opvallend, diezelfde dag, diezelfde 4 augustus volgend jaar, speelt Clouseau zijn eerste concert in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Dit is Clouseau nog eens met dat ze de mooiste is.

heerlijke muziek zo rond 1:30 hier op je radio, Radio Oost-West. In Ziezo zaterdag deze van Ella Langley en Choose in Texas. En zo meteen gaan we naar Parijs, naar Céline Dion. Ze komt er zo meteen aan met Pour que tu m'aimes encore. Maar eerst nu terug naar 1983 op de radio met Mike Oldfield en deze Moonlight Shadow.

De gouden stem van Céline Dion. Het was een beetje een pechdag hoor voor Céline Dion enkele dagen geleden, want tijdens een van haar optredens in Parijs vergat de Canadese diva even de tekst van deze Pour que tu m'aimes encore. Maar ze kon natuurlijk gelukkig rekenen op de enthousiaste hulp van het immense publiek daar in Parijs. En iets later, tijdens datzelfde optreden, gleed ze ook plotseling eventjes weg tijdens een dansje. Enkele dagen geleden maakte Céline Dion trouwens ook haar opwachting tijdens een modedefilé van L'Oréal aan de voet van de Parijse Eiffeltoren. Ze zong er toen I'm Alive. En nu gaan we terug naar 1994 hier bij Radio Oost-West met Edwin Collins en A Girl Like You.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Ziezo Zaterdag.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En de Amerikaanse zangeres laat niemand onberoerd, zeker niet in de Verenigde Staten. Dat mocht een politiekorps in de staat North Carolina nog maar eens ondervinden, toen het enige tijd geleden een ludiek berichtje postte op X. Iedereen die vandaag wordt gearresteerd, moet de nieuwe songs van Taylor Swift in continue loop beluisteren. Zo schreef dat politiekorps liever van Greensboro in North Carolina op X. De Swifties, zo noemen de fans van Taylor Swift zichzelf, die waren not amused, helemaal niet. Anderen vonden dat berichtje dan weer hilarisch. Dit is nu Keane en Somewhere Only We Know. We gaan terug naar 2004, nu hier op Radio Oost-West.

heerlijke muziek van Lou Reed uit 1973. Deze Take a Look on the Take a Walk liever on the Wild Side. Och, het is zaterdag de middag, het lukt niet meer. Tijd voor een korte pauze, die komt er zo meteen aan. Bij de start van deze uitzending van Ziezo Zaterdag hadden we het nog over de verjaardag vandaag van de Franse zangeres Séverine. Maar vandaag is ook de overlijdensdag van de Franse zangeres Edith Piaf. Zij overleed op 10 oktober 1963. Ze werd 47, ze overleed in het Franse Gras. En tot haar bekendste werken horen La Vie en Rose, Non, Je ne regrette rien en ook Milord, geschreven door Georges Moustaki. Je hoort deze plaat nog tot aan de klok van 2 uur. Daarna is er deel 2 van Ziezo Zaterdag. Tot zometeen.

0: Woensdag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingene de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. We krijgen eerst nog opklaringen. Later toenemende bewolking met kans op een bui. Morgen starten we opnieuw met opklaringen, waarna het zwaar bewolkt wordt. Bij diezelfde 15 graden. Begin volgende week 18 graden. Een pak zachter. Al stijgt vanaf maandag wel weer de kans op wat regen.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
4: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.
5: Ik luister regionaal, Radio Oost-West, kom ongezellig.
6: Een hele goede middag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

0: Ray op zoek naar haar echtgenoot. Where is my husband? Was dat nog eens een plaatje van vorig jaar. En de Britse soulzangeres en songwriter Ray Diesel volgende zomer op het podium van het eendagsfestival Werchter Boutique staan. Het is de derde keer dat de zangeres haar opwachting maakt op het festivalpark in Werchter. Ray brak in 2022 door als onafhankelijke soloartieste met het nummer Escapism. En een jaartje later volgde dan een eerste album, My 21st Century Blues. Te zien dus komende zomer in Werchter. Dit is nu Neil Diamond en I Am, I Said.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

Ed Sheeran en Sapphire was dat. En de optredens van Ed Sheeran die hebben opnieuw een voorprogramma. De zanger die zat zonder openers van zijn shows nadat half september Macklemore uit de tour werd gezet. En dat omwille van uitspraken over Palestina. De overige drie voorprogramma's en Sheerans begeleidingsband die stapten vervolgens uit zichzelf op. Sheeran deed dan zijn daaropvolgende show van 19 september zonder voorprogramma. Maar nu is er dus een oplossing uit de bus gekomen in de vorm van een special guest die bij elk optreden wel iemand anders kan zijn. The Waterboys nu op je radio met The Hull of the Moon.

Alanis Morissette was dat met Thank You, daarvoor nog The Waterboys en The Hole of the Moon. En Alanis Morissette brengt een eerste kerstalbum uit. En daarop zullen 14 nummers staan. Ze bundelt traditionele kerstliedjes, eerder verschenen covers en twee nieuwe nummers op dat eerste kerstalbum dat Good Weather for Immaculate Conception zal heten. Het album verschijnt volgende maand in november en telt dus 14 nummers, waaronder ook Last Christmas van Wham. Dit is nu Spanja uit 1987 en Call Me. Daarna hoor je Oasis en Wonderwall. Hey.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oost-West.
2: www.radiooostwest.be.

Oasis en Wonderwall was dat uit 1995. En de kaartverkoop voor de Live 27 Tour van Oasis verliep zo snel dat er nu al geen tickets meer te krijgen zijn. En slecht nieuws ook voor mensen die achter het net visten, want er komen zeker geen extra shows meer bij. Oasis Live 27 brengt de broers Liam en Noel Gallagher van mei tot september volgend jaar onder meer naar Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Ierland. Er is geen concert in ons land. Belgische fans zullen dus naar Amsterdam of Parijs moeten afzakken. En dit zijn nu de Rivers of Babylon van Boney M.

Axel Red was dat nog eens met Elle Danse Seule uit 1993. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag. Vandaag op deze 10e oktober. Volgende week is er geen Ziezo Zaterdag, want dan maken we een live uitzending vanuit Tielt. Meer bepaald aan de Kringwinkel in Tielt. En dus is er een ander programma dat je zult horen op je radio zaterdag namiddag. Maar uiteraard ben ik er de week daarna op 24 oktober heel graag weer bij voor een nieuwe Ziezo Zaterdag. Blijf luisteren naar Radio Oost-West. Heel graag dus tot een volgende keer. Dit is nog ABBA en Lay All Your Love on Me.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het kernkabinet komt opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparing. Maar alles zit muurvast. Vanochtend stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners. Inclusief een nieuwe BTW-hervorming, of we dat nu leuk vinden of niet. Maar dinsdag is de deadline. Dan moet De Wever normaal gezien zijn State of the Union geven in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, bevestigt HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten er getroffen zijn. Ook de oorzaak van dat datalek is niet duidelijk. Verschillende klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten om op die berichten niet te klikken, niet te openen dus. Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegasque Charles Leclerc. Door de regen waren er ook veel incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Radio Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen, 15 graden. Morgen opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima 15 graden opnieuw. Maandag wordt zachter, maar er is wel kans op een plaatselijke bui. Wordt dan 18 graden en voor dinsdag trouwens hetzelfde weer.
2: Radio Oost-West.
3: De driekleur, helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

Een hele fijne zaterdagmiddag. Welkom bij de Driekleur hier op Radio Oost-West. Bedankt Maarten voor de Ziezo Zaterdag. En ik ben weer helemaal klaar om jullie een uurtje mee te nemen langs heel wat fijne muziek van eigen bodem. We begonnen vandaag met Too Unlimited en No Limit. En er is ook geen limiet aan al de fijne muziek die in ons Belgenlandje is gemaakt. Straks Nova Star met Mars Needs a Woman.

Jelle Kleijmans en Jonas van Geel kortweg. Kleijmans en Van Geel waren dit met Anders. Zometeen mag Wim Soutard nog eens zijn liefde betuigen in het nummer Ik drink op jou, na een klassieker van het formaat. Hier is Axel Red met Je t'attends.

0: twee.
1: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

Bazaar hoor je nog eens met hun allereerste grote hit op eigen bodem. Dat was deze Goud. En Belle Perez die heeft al heel wat hits op haar naam kunnen schrijven. Ook al een aantal zomerhits. Deze serie van een aantal

Een van de nieuwste ontdekkingen in ons land is deze Birte. Je hoorde haar met Strangers. Straks Niels de Stadsbader in een uitzonderlijk duet met Benny B. En liefst voor later, na ook al zo'n recente ontdekking liever, dankzij een van onze talentenshows. Deze Berre en Thrill.

0: 25 jaar Kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de Kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de Kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar Kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Ze is wel beter gekend als de zus van Meteor, maar treedt natuurlijk op onder haar eigen naam. Lies was dit met Who Will Be There? It's Me. Straks grote broer Meteor met ook groot na Technotronic en Pump Up the Jam.

Meteor was het dus met Groot. En zo ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van De Driekleur. Volgende week sla ik het programma even over, maar daar heb ik een goede reden voor. Want dan zijn we live te beluisteren vanaf de Kringloopwinkel van Tielt. De Kringwinkel van Tielt houdt dan een speciale open deurdag. En wij zijn er met Radio Oost-West heel graag bij. Geen Driekleur dus, maar wel hele fijne muziek en een leuk programma. Volgende week zaterdag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingene de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokaal ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook mogelijk een bui bij maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Maandag en dinsdag wordt zachter. Er is nog wel steeds kans op wat regen en de temperatuur die stijgt naar zo'n 18 à 19 graden.
6: Goedemiddag.

vertellen. Zie, de zon gaat onder, zo gewoon en toch bijzonder. En wij maar schotten in het donker.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be. Welkom.
2: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: gezellig.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Welkom.
3: Radio Oost-West.
0: Bij Radio Oost-West.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De federale begrotingsgesprekken verlopen nog steeds aartsmoeilijk. Het kerkkabinet zit weer samen om een uitweg te zoeken. De Franstalige liberalen van de MR raken politiek steeds meer en meer geïsoleerd. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés sprak duidelijke taal bij het binnengaan over MR-voorzitter Georges-Louis Boucher en zegt openlijk dat een regeringscrisis niet uit te sluiten is. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de zware vernielingen tijdens de rellen van gisteren. Relschoppers sloegen toen verschillende bussen, trams en bushokjes kort en klein. Hoeveel de schade precies bedraagt is onduidelijk, maar de vervoersmaatschappij pikt het vandalisme niet langer. Dat zegt Laurent Vermeers van MIVB. Op de Kleine Ring in Hasselt is vanmiddag betoogd tegen het aanhoudende geweld in de Palestijnse gebieden. De demonstranten verzamelden rond de middag op het Molenpoortplein voor een mars rond het Hasseltse stadscentrum. Met de vreedzame actie wilden de organisatoren de aandacht blijven vestigen op de humanitaire situatie in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. In de haven van Antwerpen hebben de speurders een spectaculaire drugsvangst gedaan. De douane stuit op 2 containers met houtpellets, maar die waren volledig doordrenkt met vloeibare cocaïne. De exacte berekeningen lopen nog, maar na extractie zou er meer dan 1 ton zuivere cocaïne uit de lading gehaald kunnen worden. Er zijn inmiddels 4 verdachten aangehouden. Sportnieuws. Elise Mertens grijpt naast een finale plaats op het tennistoernooi van Peking. Onze landgenote moest in de halve finale haar meerdere erkennen in de Chinese thuisspeelster Qin Wenjiang. Mertens verloor in 2 sets met 7-5 en 6-2. Beter nieuws is er uit Shanghai. Daar heeft Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Deze namiddag wolken en opklaringen, maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig, hetzelfde rustige herfstweer. Begin volgende week, maandag en dinsdag, wordt het zachter met 18 à 19 graden. Maar de kans op regen blijft bestaan.
2: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Jouw regio.
3: Jouw muziek.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingene de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De twee 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelden op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Mogelijk nog plaatselijk wat regen, maar op veel plaatsen ook droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui. Maxima 15 graden, maandag droog. En het wordt dan ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
4: De avond van Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. 24 aanhoudingen nu al na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze heel wat vernielingen aan. En er zullen nog aanhoudingen volgen, zegt het Brussels parket. Nog in Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt onderzocht of het werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen weer opgeleid. Eergisteren kwamen bij de aanval op de luchthaven 3 mensen om, onder wie een piloot. De Fransman Paul Cixous heeft de ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Cixous leed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Had bij aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enrique Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is erg diep moeten gaan. Jarno Wiedaar werd 13e en ook hij was helemaal kapot. Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze deed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en pakte goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. De nieuwe besttijd is nu 55 seconden 20 honderdste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanaf de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Nog enkele buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met mogelijk een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en het wordt ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: En V van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingene de week van de Fair Trade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fair Trade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Nog enkele buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met mogelijk een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en het wordt ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
5: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Ik lijk een open boek. En ben niet snel verlegen, al ben ik dat soms wel bij jou.

het meest. Want als je mijn ogen leest, dan zie je hoogtevrees.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
4: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Hoogleden, West-Vlaanderen, is een vrouw van 19 omgekomen bij een verkeersongeluk. Een jonge mama, haar baby van 4 maanden oud en haar partner van 22 raakte lichtgewond. De auto raakte van de weg af en knalde tegen een boom. Waarom is nog niet duidelijk. Er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. Het begrotingsoverleg van onze federale regering zit muurvast. Na een hele middag onderhandelen zijn de premier en vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over een BTW-hervorming. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. En het staat nu al vast dat hij de deadline van dinsdag niet haalt. Dan had De Wever zijn begroting moeten voorstellen in de Kamer. Op dit moment is de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Bertem, in beide richtingen. Er moet daar gewerkt worden aan een brug en die snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving daar in Bertem beter vermijden. Vannacht opklaring met kans op een bui. Minima tussen 3 en 11 graden. In de oostenkant gaat vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien kans op een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag droog en middagtemperatuur van 17 graden.
2: De avond van Oost-West.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingenen de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima 3 tot 11 graden. En let op, in het oosten van het land kan het lichtjes vriezen al aan de grond. Morgen zonnige periode met mogelijk een bui, maxima 15 graden. Maandag is droog bij zo'n 17 graden dan.
5: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Leer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: nieuws. Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Crystal Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Radio Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingenen de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Krista Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Radio Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
0: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingene de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.